0: met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buiten.

0: gemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België.

0: operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel, en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijk

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst een belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n €954.000 opgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Dit is het geluid voor jou en mij.
2: Connect geeft je herfstkleur.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer dan gebruikelijk op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. 5 kilometer en bijna 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door het tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze pleegde de aanslag deels via ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het overwegend bewolkt. Vanmorgen trekken er nog wolkenvelden over. Vanmiddag breekt lokaal de zon wat beter door met stapelwolken. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Vanavond klaart het op, maar vannacht raakt het vanuit het noorden weer bewolkt. Minima van 9 tot 14 graden. Morgen, woensdag, blijft het bewolkt en is er vooral in de middag kans op wat regen, bij opnieuw 19 tot 21 graden. Donderdag is het wat frisser, met 17 graden en meer wind. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken nu nog maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 8. Daar is het oponthoud ruim 10 minuten. De werkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht veroorzaken ook weer file tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen 9 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 19:30 en om 20:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect geeft je herfstkleur.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt over het algemeen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht, mede door werkzaamheden tussen knooppunt Tempel en Beest 12 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. A12 vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer, de vertraging is daar ruim 10 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort, langs rijden en stilstaan tussen Harderwijk en Nijkerk over 5 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En het oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het Eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocolade aardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is er van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch staan er wel een paar files met veel vertraging. Zoals nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen, 15 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Nijkerk 4. Daar is het op onthoud een kwartier. A50, richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren, langzaam rijden en stilstaan over 8 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 2 kilometer. En je bent daar ruim een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert naar Connect.
2: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder

0: Zijn bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De dagelijkse files lossen alweer op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog erg druk tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Drukte zien we ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. 8 kilometer file, de vertraging is daar zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is er van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het overwegend bewolkt. Vanmorgen trekken er nog wolkenvelden over. Vanmiddag breekt lokaal de zon wat beter door met stapelwolken. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Vanavond klaart het op, maar vannacht raakt het vanuit het noorden weer bewolkt. Minima van 9 tot 14 graden. Morgen, woensdag, blijft het bewolkt en is er vooral in de middag kans op wat regen, bij opnieuw 19 tot 21 graden. Donderdag is het wat frisser, met 17 graden en meer wind. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk en lost alweer snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Zaltbommel 5 met daar 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De extra reistijd is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kunstwerkbibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect geeft je herfstkleur.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: De Zwitserse bank UBS heeft een boete van 5 miljoen euro gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer 8,50 euro minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van 5 miljoen euro gekregen van het Nederlandse Openbaar Ministerie voor Hulp aan Zwartspaarders. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. Ook raakten 19 mensen gewond toen raketten een flatgebouw van 2 verdiepingen vernietigden.

0: gevolgd. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren nul is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: There's something about you.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes, Hives is terug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het blijft op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat zon, vooral in het westen. In het noorden kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Er staat weinig wind, aan de kust waait er een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en waaien doet het bijna niet. Komende nacht kan er in het noorden en oosten van het land wat lichte regen vallen en is er ook kans op mist, met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden bij weinig wind. Aan de kust staat er een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenochtend begint overwegend bewolkt met kans op wat lichte regen, vooral in het noorden, en kan er in het westen nog wat mist hangen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. 'S Middags is het vrijwel overal bewolkt met kans op wat regen en dan met name in het noorden. De zon is vooral in het zuiden te zien. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust en op de Wadden vrij krachtig kan zijn. Morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Na morgen houden we het aardig droog en overwegend zonnig met iets hogere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 staat vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Gemaal Oude Rijn in Pannerde opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt

0: plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, Oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Hij verliest zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat zon, vooral in het westen. In het noorden kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Er staat weinig wind. Aan de kust waait er een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. En waaien doet het bijna niet. Komende nacht kan er in het noorden en oosten van het land wat lichte regen vallen. En is er ook kans op mist, met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden bij weinig wind. Aan de kust staat er een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenochtend begint overwegend bewolkt met kans op wat lichte regen, vooral in het noorden, en kan er in het westen nog wat mist hangen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. 'S Middags is het vrijwel overal bewolkt met kans op wat regen en dan met name in het noorden. De zon is vooral in het zuiden te zien. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust en op de Wadden vrij krachtig kan zijn. Morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Namorgen houden we het aardig droog en overwegend zonnig, met iets hogere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 5 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kunstwerkbibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joops Half Uurtje, bekend van Ome Joops Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim €44.000 schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven hun blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten oponthoud door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat zon, vooral in het westen. In het noorden kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Er staat weinig wind. Aan de kust waait er een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. En waaien doet het bijna niet. Komende nacht kan er in het noorden en oosten van het land wat lichte regen vallen. En is er ook kans op mist, met name in het westen. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden bij weinig wind. Aan de kust staat er een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenochtend begint overwegend bewolkt met kans op wat lichte regen, vooral in het noorden. En kan er in het westen nog wat mist hangen. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. 'S Middags is het vrijwel overal bewolkt met kans op wat regen en dan met name in het noorden. De zon is vooral in het zuiden te zien. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust en op de wadden vrij krachtig kan zijn. Morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Na morgen houden we het aardig droog en overwegend zonnig met iets hogere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10 uur start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt drukker op de weg, ook in Gelderland. Files die er ontstaan hebben op dit moment zo'n 5 minuten oponthoud. Er is een uitzondering, dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein Zuid en Beest 11 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberieg. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Donderdag wordt een nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in Gelderland. Er staan veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch, tussen knop het Oude Rijn en Beest, 15 kilometer met een kwartier vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle, voor Amersfoort Vathorst 10 minuten op onthoud. En een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Oost, tussen knop het Valburg en Ravenstein, en er staat 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13-weken-echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13-weken-echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in Gelderland. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. In totaal zo'n 100 kilometer. Maar zoals gezegd, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest zo'n 19 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa dat volgens het bedrijf niet investeert. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is grotendeels bewolkt en in het oosten en noorden kan wat motregen vallen. Dat geldt ook voor de nacht. In het westen kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden. Morgen begint de dag grijs, later klaart het op. De wind zit in de zuid- tot zuidwesthoek en in de middag tikt de thermometer de 19 tot 20 graden aan. In de loop van de middag raakt het bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. Ook donderdag begint de dag met bewolking en regen. Het westen heeft de beste papieren voor opklaringen en zon. Het noordoosten en oosten van het land houden bijna de hele dag het regenachtige weer. Pas later in de middag wordt het droog. Bij een matig aan de kust stevige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Voor vrijdag wordt een vrij rustige, droge en ook zonnige dag verwacht. De wind verhuist naar de zuid- tot zuidwesthoek en overdag wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang met bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging daar op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 18 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer met een kwartier vertraging. De N225 is druk. Oosterbeek richting Rhenen. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En de N785 ten slotte Velp richting Arnhem voor de N224 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Friedman en Alisher Usmanov. Ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang met 125 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. En er zijn zoals gebruikelijk altijd een paar uitzonderingen, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus op het Oude Rijn en Beest staat 13 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er ook een kwartier langer over. Hetzelfde geldt voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoeve 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoeve staat 2 kilometer, maar de vertraging is wel ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, Oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Luister via rtvconnect.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits in Gelderland is al wel even voorbij. Er staan nog maar 4 files op dit moment. Op beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens daar 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss, tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A325 Arnhem richting de Duitse grens, voor Lent 5 minuten vertraging. En nog een wegafsluiting, de N310 Arnhem-Elburg. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Nunspeet en Elburg. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer wordt om de plaats van het ongeluk geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer in Gelderland, maar wel een wegafsluiting. De N310 Arnhem-Elburg die is in beide richtingen dicht tussen Nunspeet en Elburg. Dit komt door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: een behoorlijke hype. Alles kon je daarvoor kopen. Lego, series, dvd's. Zelfs mensen gingen naar de opnamehuis toe. Het is één grote gekkigheid geworden. Vandaag viert ook een speciale man zijn verjaardag. Onze voetballer Ronaldo. Hij is in 1976 geboren. Hij is dus vandaag jager. Ronaldo, gefeliciteerd namens heel Radio De Vette Ketting en team. Dan hebben we de laagste minimumtemperaturen. Het is ooit gemeten op 22 september. Dat was in 1910. Toen was het maar liefst 0,7 graden. En de hoogste maximumtemperatuur wat ooit gemeten is in 1989 geweest. 26,7 graden. Ik kijk even in de chat, want in de chat is het alweer behoorlijk druk. We hebben de Stry Team Family is aanwezig. Conquest is aanwezig. André is aanwezig. Jessica is aanwezig. Jola, Paul. Didi is aanwezig. Cookie Monster is aanwezig. Het is één grote gezelligheid. Mocht je aan willen sluiten, twitch.tv/radiodevetteketting. Zo. Ja, de dinsdagavondshow, we gaan beginnen. De man die eigenlijk hoort te staan, die is weer hele grote praatjes aan het houden. Maar hij is er niet, maar ik heb wel een andere vrouw tegenover me zitten. Jola, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja, gaat het goed? Ja, nee, maar ik mag niet klagen, dus dan moet ik het maar niet doen. Nou, een beetje stijfjes hier en daar, maar verder gaat het goed.
1: Als de leeftijd er gaat rennen.
0: Je bent te laat. Ja, je hebt er ook helemaal niks aan. Nou, weet je wat, we gaan gewoon beginnen met de show. Straks natuurlijk hebben we de vraag van vandaag. Natuurlijk het Eftelingsjournaal. En natuurlijk niet te vergeten, Joop's half uurtje. En ja, vorige week kreeg ik allemaal complimenten over dat het zo feestelijk was in de studio. Dus we gaan er gewoon weer een feest half uurtje van maken. Alle mooie feestplaten mogen gewoon weer aangevraagd worden. Dat kan je nu al doen door een appje te sturen naar 0316 6x3. Of bel even naar de studio, hè. Dat kan ook 06... Wat ben je nou aan het doen? Je bent te laat, dus je krijgt geen zendtijd. Hoppakee, we gaan muziek draaien van Wicked Way hoor je hier nu bij Connect.

0: Met Apeldoorn, Wicked Way. En dat was zijn manier. Een man die behoorlijk leven leidt. Hij doet gekke dingetjes af en toe. Maar ach, wat kan die kerel toch zingen. Heerlijk. Hier gedraaid bij Connect. Stefan.
1: Maurice.
0: Wij waren al inmiddels een beetje 8 minuten begonnen met de uitzending.
1: Ja, ik werd ter verantwoording geroepen.
0: Door?
1: Door de directeur hier.
0: Ja, hoofdradio. Chris, ik wil het even met jou over hebben.
2: Hij was te laat.
0: Ja, dit is niet de eerste keer. Hè? Jij hebt het is jouw
2: zesde keer al.
0: Zesde keer, hè?
1: Ja. Wat, hij was te laat?
0: Ja, nou, je hoort het zelf.
1: Ik was gewoon op tijd hier, hè?
0: Nee, dit is niet van mij, vanuit mij, hè? Ik bedoel,
2: neem een voorbeeld aan Maurice. Die was hier gewoon 3 kwartier van tevoren al. Heeft hier gegeten.
0: Kijk.
2: En begon direct met zijn voorbereiding.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, leuk.
0: En nu
2: is goed voor jou. Een voorbereiding.
1: Maar heb je ook genoteerd dat de vorige keer dat ik hier voor een dichte deur stond?
0: Dat is wat ik je vertelde. Hij is één keer op tijd geweest.
1: Helemaal in paniek.
0: Ja, toen was hij in paniek.
2: Hoe lang ben je nou al hier, Stefan?
0: Ja, hoe lang ben je nou hier?
1: Even kijken, 20 minuten.
2: Ja. Nee, ik bedoel qua jaren.
1: Ja. Ja. Nee, maar 20 minuten, dat betekent dus dat ik op tijd was.
2: Maar jij had toch gewoon diezelfde boel kunnen opstarten? Jij kan toch ook achter die knoppen staan?
1: Ja, ik kan best achter die knoppen staan, ja.
0: Maar heeft dit ook consequenties voor hem?
2: Daar gaan we eens even over nadenken.
1: Oh, dat is goed.
0: Ja.
2: Ik vind dat bureaublad daar op die computer ook even was je beter.
0: Ja. We gaan een polletje starten. Of consequenties voor jou aan moeten zitten. Want dit kan echt niet hoor, Stefan.
1: Hier, ik krijg hier al. Stefan was vorige week redelijk op tijd.
0: Ja, vorige week redelijk.
1: Ik ben normaal altijd op tijd hier, dus je moet niet zo overdrijven.
0: Nou, maar ho, het komt niet van nabij, hè? Hoofdradio staat hier.
1: Maar die zie ik normaal ook nooit hier.
0: Nee, maar die luistert wel.
1: En ja, dat weet ik. Maar
0: en hij heeft er een camera, dus hij ziet jou elke keer binnenkomen.
1: Oh ja, gaat dat zo?
0: Ja.
1: Je mag niet zomaar. Hangt hier wel een bordje cameratoezicht?
0: Ja. Je wordt een beetje ongemakkelijk, hè?
1: Nee, ik word niet ongemakkelijk.
3: Ik heb wel een idee. We kunnen natuurlijk zijn parkeerplaats afpakken.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hem al aan de overkant geparkeerd.
3: Ja.
0: Ja, je was zenuwachtig, hè?
1: Nou, ik dat moet nu links en rechts kijken voordat ik oversteek.
0: Nou, weet je wat? We gaan gewoon muziek draaien.
1: Maar goed, weet je, houd maar in van mijn salaris.
0: Welke salaris?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Krijg jij salaris hier?
1: Nee.
0: Oh.
1: Daar kunnen ze nog wel in.

0: Go-Go Dolls en Irish hoorde je hier bij Connect op jouw dinsdagavond. De poll die is geëindigd, Stefan.
1: Hallo, het zijn Go-Go Dolls, ja.
0: De Google?
1: Go-Go Dolls.
0: De Go-Go?
1: Ja, dat is Engeland.
0: Oh, dat is Engeland.
1: Ja, ik heb gisteren Engels drop op.
0: Ja, heb je een beetje geoefend?
1: Ja.
0: Nou, mooi. Hey, even de poll die is geëindigd.
1: Ja, ik heb ook met ja gestemd.
0: Heb je zelf ja gestemd?
1: Ja hoor.
0: Ik kreeg al het verwijt, hoe vaak heb jij gestemd? 64% zeggen ja, er zitten consequenties aan voor Stefan.
1: Zeker, er waren 7 hele mensen.
0: Maar je hebt ook nog 36% die nog een beetje voor jou is.
1: Ja. En moet nagaan, stem ik gewoon tegen mezelf. Ik stem mezelf gewoon weg.
0: Ja, lekker dan.
1: Ja.
0: Even kijken.
2: Ik heb niet gestemd.
0: Heb je niet gestemd?
1: Niet. Nee, waarom niet?
0: Je durft er niet in te mengen.
2: Nee, ik dacht dat jullie samen wilden uitgaan. Ja. Luister, ik dacht in beste geval wordt het gelijk spel en zie ik ze dadelijk buiten een leuk robbertje vechten.
0: Maar ja, nee.
1: Dat gaan we dadelijk alsnog doen, hoor.
2: Ja, lijkt mij helemaal leuk, dus vandaar. Ja.
0: Even kijken wie er nog meer bij zijn. Sylvia, ook jij een hele goede avond. Pascal is er ook bij. Kijk, allemaal gezelligheid. Ja, heerlijk. Stefan heeft iedere dinsdag vrij. Lekker.
1: Ja.
0: Nou, bij deze. Nee hoor.
1: Nee, maar dat is goed.
0: Grapje natuurlijk.
1: Hey, nee, maar jij wil mij gewoon wegstemmen hier. Nee. Dat is gewoon prima. Ik ga gewoon zo.
0: Ik zal nooit ergens een coup proberen te plegen.
1: Nee, je pleegt geen coup. Je zegt gewoon, moet consequenties hebben. Je zegt eigenlijk gewoon, hij moet eruit geknikkerd worden.
0: Nee, dat is wat
1: de
0: je zou
1: zelf krijgen.
0: Het verschil tussen consequenties en eruit knikkeren is er wel echt wel een verschil.
1: Ja, ik heb net mijn tag geprobeerd bij de deur. Die is al geblokkeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je hebt een hele andere tag natuurlijk. Hè? Zo.
2: Vandaar dat hij niet op tijd kan zijn.
0: Ja, doei. Ik ben niet altijd op tijd. Dus één keer ben ik niet op tijd en dan ga ik niet
1: meer. Jij zit gewoon te zeggen dat ik gewoon te laat ben.
0: Je bent ook te laat.
1: Ik was niet te laat.
0: Jij komt hier om 7 minuten voor 7 kom je aankarren.
1: Ja, 1, dan ben ik op tijd.
0: Nee, dat is te laat. Je moet je voorbereiding
1: doen. Ja, ik kan er niks aan doen dat ik ook nog gewoon moet werken. Hè? Maar ik was gewoon voor 7 uur hier. Alleen, directeurtje radio die staat daar.
0: Ja.
1: Daar ben ik mee in gesprek.
0: Ja, maar dan moet jij zeggen, luister, 7 uur, ik moet naar binnen.
1: Ja, weet ik, maar Jola was daar.
0: Ja, en?
1: Dus ik denk van nou, die kunnen dat
2: alleen,
1: prima.
2: Dat
1: nee, maar precies, je bent niet alleen.
0: Maar jij bent mijn sidekick.
1: Ja.
0: Dus dan moet je gewoon om 7 uur op die plek zitten.
1: Ja, maar ik ben nu gewoon hier, toch?
0: Dat je de ellenlange discussie met jou hebt. Weet je wat, waar we naartoe gaan? Naar de vraag van vandaag. En Pim Pauwa, die zegt tegen jou, loop maar weg als wel een
1: deze. Jij hebt de vraag al gesteld, hè?
0: Nee.
1: Moet het consequenties hebben voor Stefan, zeg je?
0: Ja, maar daar is
1: antwoord. Wat zijn die consequenties dan?
0: Ja, maar daar gaat de directeur over nadenken.
1: Directeur, dan moet hij daar nu mee komen.
0: Nee, je moet mensen ook de tijd geven.
1: Dat scherm ging ook gewoon uit hier.
0: Je moet mensen de tijd geven.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nee, maar is goed.
0: We gaan door. Je blijft er weer te lang in hangen. Dat is ook een keer met die man. Conquest die zegt, nou, ik heb wel een leuke vraag voor vandaag. Heb jij ooit wel eens een consequenties gehad voor de baas voor de dingen die jij gedaan hebt?
2: Oh.
0: Oeh, ja, dan moet ik even goed nadenken. Ik moet even goed nadenken.
2: Ja, ik niet, maar ik vond wel altijd als ik op kantoor werd geroepen en die deur ging achter mij dicht, brak me het zweet altijd uit, want dan dacht ik, oh god, heb ik wat gedaan? Ik heb dat andersom. Ik was daar van tevoren al nerveus van.
0: Ja,
2: dan denk ik, oh,
0: ja ben ik wel met je eens. Of dat ze dan je even bellen en dan tegen je zeggen, heb je even?
2: Ja, vind ik ook zo vervelend.
0: Ja, kan je dan even naar me toe komen?
2: Ja.
0: En dan met een hele neutrale stem. Dus dat je er niks uit op kan maken van, nou, dan kan nou eens wel wat gaan gebeuren.
2: Ja, krijg ik zo'n buikpijngevoel van.
0: Pascal die heeft dat vandaag gehad nog met gamen. Ja, die heeft ook een baas tijdens gamen, denk ik. Ja, heb ik dat ooit een keer gehad?
2: Ik heb het zelfs als er een politieauto achter me komt rijden.
0: Ja?
2: Ja, vind ik verschrikkelijk.
0: Och man, maar waarom?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar dan heb ik altijd zoiets, oh god, ik heb mijn gordel om, ik heb mijn lichten aan, ik rij netjes, ik heb geknipperd.
0: Ja, maar heel veel mensen hebben dat, hè? Zodra de politie achter ze aan rijdt, dan raken mensen helemaal in paniek.
2: Nee, ik raak niet in paniek. Ja, ik krijg zo'n knoop in mijn maag.
0: Ja, dat is helemaal niet nodig. André die zegt, ik was altijd braaf op mijn werk op de rechtbank. Ja, dan moet je wel braaf zijn, denk ik, want anders heb je wel een dik vet probleem. Ja, ik moet even nadenken. Ik kan me niet. Ja, ik ben wel eens op het matje geroepen, maar dat had met hele andere dingen te maken. Dus er zaten niet echt consequenties uit aan of zo. Nou, daar ga ik even over nadenken. Mocht jij wel een keer consequenties hebben gekregen op je werk, op de dingen die je gedaan hebt, laat het ons even weten. 0316, 6x3. En mocht je echt iets leuk hebben, bel even naar de studio dan, want dat lijkt me dan wel weer leuk.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Dan kunnen we een beetje juice op de radio gooien, ja. Eerst muziek, Martin Garrix en Bon en No Sleep.

0: Martin Garrix en No Sleep. Dat brengt ons op de klok van 19:30 alweer. De tijd vliegt voorbij. We gaan richting de hoogtepunten van het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Op dit moment de files, 0 files op dit moment. Dus je kan lekker doorrijden. Al heb je wel 2 meldingen tussen op de N310 Arnhem richting Elburg. Tussen Nunspeet en Elburg, daar is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg dicht. En het verkeer wordt om de plaats van het ongeval heen geleid. En dat is hetzelfde op de N310 Elburg richting Arnhem. Ook daar wordt de weg omgeleid door hetzelfde ongeval. En dan het weer van vandaag. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog. De temperatuur was zo'n 19 graden vandaag. Heerlijk. Och, vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond de 11 graden. En morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Lekkere muziek op de dinsdagavond met Cliff Richard. Een Britse zanger die al sinds de jaren 50 succesvol is. Hij brak door met rock'n'roll hits zoals Move It. En scoorde later grote nummers als Living Doll en We Don't Talk Anymore. Met zijn lange carrière is hij uitgegroeid tot een echte muzieklegende. En dat is zomaar even gedraaid op jouw dinsdagavond. Ja, de vraag van vandaag was: heb je wel eens iets gedaan op je werk waar de consequenties aan hingen? Heb je iets onder andere verkeerd gedaan? Heb je de dingen verkeerd? Nou, het waren ook nog wel mensen. Zoals Conquest, die zegt: ja, wacht even. Ik heb ooit een keer iets verkeerd gemaakt. Er zaten uiteindelijk toch wel grote consequenties aan. En, hij zegt: ik heb een tekening gehad en die heb ik niet helemaal gevolgd. Ik moest toen gewoon goed heel uitleggen waarom ik dat deed. En de consequentie was dat ik daar maar even 2 dagen over na mocht denken. En dan denk je: nou, dat kan wel, hè? Gewoon prima. In de baas tijd. Maar nee hoor, hij moest zelfs 2 snipperdagen opnemen. Het zou je maar gebeuren. Het kost je dan allemaal maar geld, hè? Ja, het is helaas niet anders. Gelukkig, volgens mij heeft iedereen zich heel netjes gedragen. Want verder hebben we geen berichten gehad. Ondertussen kreeg ik nog wel even een bericht binnen. Stefan, volgende week de techniek. Maurice Sidekick, laat me horen dat je het kan. Mr. Efteling krijg je dan. Ja. En Stefan is aan het staken op dit moment. Hij komt echt niet de studio in. Hij is er helemaal klaar mee. Hij zit lekker op het bankje. En Stefan zei, ja, we don't talk anymore. Een toepasselijk nummer. Ja, ja. Dan gaan we straks maar een vacature openzetten. Eerst muziek van Cat's Eye. Animal. Dit is Connect.

0: een van de weinige girlsband die je nog hoort. Cat's Eye, een internationale meidengroep met 6 leden. Ze werden bekend via de Dream Academy. Academy. Begin jij nou ook al?
1: Nee, sorry.
0: Anders ga je maar naar Stefan zitten.
1: Ja. Zelfs in het Frans kan het niet zoals jij het zegt.
0: Wat zeg je nou?
1: Zelfs in het Frans kan het niet zoals jij het zegt.
0: Academy.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Academy.
0: Nee.
1: Academy.
0: Stay in the Life, dat is een andere nummer.
1: Ja, dat is reanimeren. Maar het is tegenwoordig te langzaam.
0: Ja, het is te langzaam. Wat niet te langzaam is, Hathaway en What is

Inmiddels komt hier een bericht binnen expliciet. De besloten vennootschap Radio De Vette Ketting BV, gevestigd te Arnhem, ziet de ontboden om te verschijnen voor de kartonrechter te Afsluitdijk. Op 23.09.2026 om 12 uur. De eisen is door Radio De Vette Ketting op 22.09.2026 op onterechte gronden op staande voet ontslagen. Er is geen sprake van dringende reden, vordering, vernietiging van het ontslag op staande voet, doorbetaling van het loon op 1 eurocent per maand vanaf 22.09.2026 en veroordeling van gedaagden in de proceskosten. Nou, dat gaan we dan wel eens nog meemaken. Maar het is 19:45. Dus tijd voor...

0: En net of er niks aan de hand is. Wat is er allemaal aan de hand in de wereld van wonderen?
1: Nou, er is er een aan het snoeien geweest in de Efteling.
0: Aan het snoeien?
1: Ja.
0: Oh, vertel.
1: Met een auto.
0: Hè?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja, mevrouw is dwars door het bos gereden daar.
0: Dat mag helemaal niet.
1: En ze is op een boom gebotst in de moer.
0: Oh, en nu?
1: Ja, ja, en daarna dook ze gewond op bij het golfpark achter de Efteling.
0: Ja, dat mag dus nu.
1: Ja. Dus, dat.
0: Maar ik heb ook even wat anders.
1: Vertel.
0: Nou ja, ik dacht, jij er niet bent, moet ik mezelf een beetje voorbereiden.
1: Nou, vertel.
0: Ik heb namelijk gelezen dat mensen die een beenprothese hebben...
1: Ja, die kunnen tegenwoordig ook in de attracties, hè. Die worden helemaal extra vastgezet en zo.
0: Maar dat vind ik alleen maar mooie ontwikkelingen.
1: Ja, maar dat is ook best wel belangrijk, want anders vielen ze er misschien wel uit.
0: Nou ja, de kans bestond natuurlijk dat de beenprothese losraakt. Ja, dan is het jammer dat je de beenprothese door de lucht heen ziet vliegen.
2: Nee, die moesten ze afdoen voordat ze erin.
0: Ja, maar ja, als je, als je dat niet doet, dan vliegt hij door de lucht heen. Ja, dan krijg je iemand hem op
1: zo. En als je hem afdoet, dan heb je ook nog kans dat je misschien net niet helemaal goed vastzit.
0: Nee, dat bedoel ik. Dat is ook weer zo. Maar ze hebben nu de TU Delft heeft de Safe Strip.
1: Ja.
0: Dat is een veiligheidsriem. Nee, strap. Die de prothese op zijn plek houdt. Dat vind ik dan wel weer mooi.
1: Ja, we kunnen die mensen ook genieten van een dagje Efteling.
0: Ja.
1: En alle attracties.
0: Ze hebben nu, gebruiken ze nu op de Baron en de Vrije Valtorens van Hoogmoed. En vanaf december ook de nieuwe attractie, de Ravenring. Want die gaat vanaf 1 december open.
1: Ja.
0: Dat is wel een, ik ben wel benieuwd hoor.
1: Hoezo ben je eigenlijk benieuwd?
2: Met allemaal onderdelen ervoor.
0: Met allemaal onderdelen van de Ravenring, ja.
1: Ja, dat was de vraag of jij even wou helpen in elkaar zetten.
0: Met een moe met een sleuteltje.
1: Een soort van die meubelgigant. Je mag zeg maar geen boutjes en moertjes overhouden.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar jij zegt wel, ik vind het spannend, maar jij gaat er toch niet in.
0: Nou, het ligt eraan hoe hoog die gaat.
1: Heel hoog. Het is een achtbaan, hè?
0: Ja, laat dan
1: je
0: maar zitten.
1: Je hebt anti-achtbanen.
0: Laat maar zitten dan.
1: Maar ik vind het wel een mooie challenge.
0: Ja.
1: Jij gaat gewoon... Ik veroordeel jou dat jij met mij naar ding gaat.
0: Ik veroordeel jou. En als ik het niet doe?
1: Ja, ik heb net mijn juridische kennis bijgespijkerd.
0: Ja, je was er maar druk mee.
1: Ja.
0: Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
1: Nou, dat weet ik nog zo net niet.
0: Ondertussen heeft Conquest zijn ding is verloren. 15 euro heeft hij verloren.
1: 15 euro verloren?
0: Ja, hij heeft blijkbaar een weddenschap dat jij eigenlijk de hele uitzending hier niet meer zou komen. Maar jij, je kwam toch weer binnen.
1: Ja, ik hoorde mijn deuntje. Ik denk, kijk of jij nog in sprookjes gelooft.

0: Dat doen wij zeker nog niet. We gaan door tot aan 9 uur. Je luistert naar jouw dinsdagavondprogramma hier bij Connect. Radio De Vette Ketting met Stefan, Jolanda en Maurice. Zie je, ik kan wel aardig zijn. Maar je had een, heb je al een polletje gestart? Nee, hè?
1: Nee. Ik denk, nou, ik laat je, de eer aan jou.
0: Ik zou, jij zit heel erg te wachten op excuses van mij.
1: Ja, voor mijn onterecht ontslag.
0: Ja, maar voor je ontslag kan ik niks. Daar kan ik mijn excuses niet voor aanbieden. Dat moet de radioman doen.
1: Nou, bel hem op.
0: Maar dat ik het aan heb gezwengeld, daarvoor bied ik wel mijn excuses aan.
1: Ah, kijk.
0: Ja? Wat hoor ik allemaal, joh? Wat ben je toch allemaal? Piepie jij?
2: Leuk, hè?
1: Ze is even de microfoon aan het verbouwen.
0: Ja, dat lijkt er wel op. Hey,
1: het lijkt alsof er iemand zat te huilen. Zit ik nou te huilen hier?
0: Ja, hey, maar het is wel bijna 8 uur. Dus dat betekent dat we... Hou eens op ermee.
1: Ja, dit is echt heel irritant.
0: Heel irritant. Krijg jij ook zo? Krijg ze ook ontslag?
1: Nee, ja, ik ga dat niet doen.
2: Hebben jullie nou een gezamenlijk doel gevonden?
1: Nee. Nee, maar ik ben zo niet. Hè. Ik doe dat leed niet aan iemand anders aan.
0: Sorry.
2: Ik kan het wel.
0: Ik heb het gezegd. Je kan niet zeggen dat ik het niet gezegd heb. We gaan muziek naar High Time You Went. Tot zometeen na 8 uur.

0: Vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Oh, Jola, goedenavond. Leuk dat je er bent, nog steeds.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft ook zijn reden. Ik heb zo een hele auto vol met kussens, heb ik begrepen.
1: Loungekussens.
0: Loungekussens moet ik meenemen. Oh, ik heb geen idee waar ik ze ga laten, maar dat gaat wel goed komen.
2: Op een lounge set.
0: Ja.
1: Dat is niet mijn probleem.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik heb ze allemaal van zolder gehaald.
0: Ja, maar dat is niet mijn probleem, hè?
1: Jawel.
0: Je moet niet van jouw probleem mijn probleem maken.
1: Maar dat doe ik wel.
0: Oké, nou vooruit dan maar.
1: Met liefde.
2: Heb jij een lounge set dan?
0: Nee, ik niet. Ik moet ze weer doorgeven. Dus zo werkt dat dan. Ja. Mooi. Straks om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. En vorige week hebben we natuurlijk een feest half uurtje van gemaakt. En toen was het ook best wel lekker trouwens. En dat gaan we vandaag gewoon weer doen om 8:30. En we hebben een gast in ons midden. Stelt u zelf even voor aan de mensen thuis.
3: Hallo, goedenavond. Ik ben Mark.
0: Mark
3: van den Borg.
0: Mark van den Borg, dames en heren. En wat denk je nou, wat doet die man daar nou weer in de studio?
2: Dat is mijn vacature was te vrij, toch?
3: Ja, hij hoorde,
2: was vacature vrij.
0: Ja, hij hoorde dat de sidekick de vacature vrij was. Hij denkt, ik kom meteen naar de studio toe. Zo'n populair programma zijn wij.
2: Ja, dan moet je nagaan, ik word gelijk vervangen.
0: Nee, Mark die komt even kijken, want als het goed is over een enkele weken.
3: De 13e houdt even in de gaten.
0: Ja.
3: 13e om 9 uur.
0: Ja.
3: Zoals je er klaar voor bent.
0: Ja, want dan komt hij, dames en heren. Dan gaat hij na 9 uur gaat hij verder.
3: En nog wel maar liefst tot 11 uur. Dus dat wordt een laatste uurtje voor mij op de dinsdag.
0: Ja, dat wordt laat slapen. Ja. Kan je betekenen weinig slaap? Of,
3: Ja, op zich wel. Ik ben wel een ochtendmens. Maar als ik maar even plezier heb, dan...
0: Dat is het belangrijkste.
3: Dan ga ik wel door.
0: En hoe gaat je programma heten?
3: Dat is een hele goede vraag. Dus als er luisteraars zijn die nog een goed idee hebben voor een programma op de dinsdagavond.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen, dien een voorstel in.
0: Ja, maar dan moeten ze wel een beetje weten, hoe gaat jouw programma eruit zien?
3: Ik ben zelf eigenlijk heel erg van dance classics. Dus dan heb je een beetje gevoel wat ik doe.
0: Ja.
3: Aan de andere kant ben ik ook altijd wel iemand van ieder wat wils.
0: Ja.
3: Dus ja, het kan van alles wat zijn.
0: Ja.
3: Ik ben wel iemand van opbouw naar vaste gimmicks. Dus als je houdt van mooie concerten, ik hou het voor je in de gaten.
0: Kijk.
3: Hou je van films? Ook dat hou ik voor je in de gaten.
0: Oh,
3: dus
0: dat?
3: Die twee dingen ga je in ieder geval zeker voorbij zien komen.
0: Ja.
3: En horen voorbij zien komen.
0: Ja, want tegenwoordig zijn we ook te zien op televisie. Hè? Hou er even rekening mee. Hè? We zijn niet alleen te beluisteren op radio.
3: Ja, nee, maar dat is wel een beetje vervelend dat de camera nou net precies achter op mijn hoofd moet schijnen.
2: Ja, en ik mag er niet meer aan draaien. Dus,
0: nee, dat is niet verboden. Dit is de avond, Mark. Ja, de Mark draait door.
1: Ja. 9 to 11.
0: Ja.
1: De Mark
0: draait
1: van
0: door
1: de
0: is wel een beetje, hè? Ja, de Mark van de avond. Ik vind de Mark van de avond wel leuk.
3: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb gewoon even, nou, zoals heel veel mensen, ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga even op ChatGPT kijken.
0: En?
3: Dus ik heb gewoon een aantal codewoorden ingegeven.
0: Ja.
3: En er komen wel een aantal namen uit die ik nu even vergeten ben.
0: Oh.
3: Maar dat komt goed.
0: Oh, kijk.
1: Dan is het nog niet klinken,
3: om je een beetje gevoel te geven. Ik doe ook wel eens een programma dat heet The Day After.
0: Ja.
3: Nou ja, de dinsdag Day After is natuurlijk een beetje lastig.
0: Ja.
3: Dus ja, het is nog even zoeken.
0: Ja, want
3: ik heb... nog even.
0: Ik heb gisteren De Slimste Mens gekeken. En blijkbaar word je heel slim als je af en toe 10 minuten per dag op Wikipedia kijkt.
3: Nou, misschien is dat een goede tip.
2: Dan moet jij 20 minuten erop kijken.
0: Nee, gaat hij weer, hoor. We gaan gewoon lekker muziek draaien.
1: Mark on your radio.
0: Mark on your radio op de dinsdagavond vanaf 13 oktober. Dit is Sabrina Carpenter.

0: het over de muziek van de jaren 60. Nou, deze plaat komt in 1991. Driver's Seat, hoorde je, Sniffen Tears. En weet je, we gaan weer even terug in de tijd, Stefan. Met heb van. Jij wel eens vroeger gekrabbeld?
1: Ja, het is weer terug, hè?
0: Ja. Hij is er weer, dames en heren. Ik heb het natuurlijk over de social media platform Hives.
1: Ja.
0: Echte glitterplaatjes vliegen je weer om de oren. De dansende banaantjes zijn er weer. We kunnen elkaar weer lekker krabbelen. We kunnen elkaar weer lekker porren.
1: En nu is de grote vraag. Wanneer komt MSN terug?
0: Ja, nou, dat mag ik toch hopen dat MSN nu terugkomt. Ja.
2: Dat was wel een geweldig tijd.
0: Ja, het was toch heerlijk. Iedereen gooide ook van alles en nog wat maar op het Hives. Het voordeel daarvan was wel dat je een bepaald platform had waar het dan ook in bleef. Ja. Nu, tegenwoordig met Meta, alle social media's. Je hoeft maar dit te doen. Voor deze weten zit je op RTL Boulevard.
1: Ja.
0: Maar Hives, ik heb wel even gekeken of ik mijn oude profiel terug kon halen. Ik heb even mijn wachtwoord vergeten. Want ik heb volgens mij nog nooit mijn e-mailadres vervangen. Ik heb zo'n e-mailadres die ik al heel lang heb. Waar je van ook de 1000 mailtjes per dag krijgt van een reclametje hier, reclametje daar. Waar ik eigenlijk mijn serieuze afspraken, daar heb ik een andere mailadres inmiddels voor gemaakt. Maar het lukte mij niet om mijn wachtwoord te vergeten. Ik kreeg geen mailtje terug.
1: Nee, maar hoe lang is het weg geweest?
0: Nou, dat is nog een goede vraag.
1: Het zou wel mooi zijn als je terug kon halen, maar eigenlijk zou het ook wel gek zijn, hè? Want dat betekent dat ze al die jaren alles bewaard hebben.
0: Ja, en dan hebben ze wel een probleem.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel van die website waar je terug kan kijken.
1: Ja, de Time Machine heet dat.
0: En dan kan je naar jouw, als je nog je profielnaam weet, dan kan je terugkijken. Dat hebben er een aantal hier bij Connect ook gedaan. Ik zag een profielfoto van Lawrence voorbij komen. Nou, ik kan je vertellen. Ja, die heb ik gekopieerd en geknipt en geplakt. Dus als hij ooit een keer vervelend tegen mij doet, dan pak ik hem ermee terug. Dus ja, Hives, we gaan weer krabbelen. Ik denk dat we een nieuw account aan gaan maken. En dan ga ik maar eens even kijken.
1: Ja, maar er kunnen er maar een beperkt aantal per dag aangemaakt worden. Hè?
0: Hoezo?
1: Ja, dat hoorde ik op de radio.
0: Kunnen de servers het niet aan?
1: Dat denk ik.
0: Dat is ook weer zo wat. Hè. Dat is echt weer, we gaan een social media platform weer lanceren. We weten niet hoeveel erop gaan reageren. En er reageert er zoveel dat de servers gewoon plat gaan. Mooi, we gaan verder met muziek van Hartwell en Matthew. En straks, mocht jij jouw feestplaat willen horen, om 8:30 hebben we natuurlijk Joost half uurtje. Geef hem even door, 03166x3. Of kan het via twitch.tv/radiodevetteketting. Kan je lekker gezellig meekletsen met de chat. Maar eerst muziek van Hartwell.

0: later gedraaid werden, heeft Stefan even de Wayback Machine tevoorschijn gehaald. Dat is wel grappig, hè?
1: Ja, maar jij wilde niet graag gevonden worden op internet, op Hives.
0: Nee, ik had hem wel behoorlijk afgeschermd, inderdaad. Ja.
1: Dus ik krijg gelijk de mail. Dit profiel is helaas niet zichtbaar voor iedereen.
0: Nee, en we die van jou openden en daar konden we echt... Maar dat is wel heel leuk, want je kan weer oude foto's terughalen.
1: Ja, ik had nog oude foto's van de Tourak erin staan. Ja. En, van mijn autoscootertijdperk.
0: Ja.
1: De botsautobaan, ook wel bekend als...
0: De botsauto's.
1: Ja. Dus maar jij hebt alles afgeschermd.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik zie alleen dat je veel te grote schoenen had. Of veel te kleine voeten voor de schoenen waar je in stond.
0: Volgens mij is dat een foto met mijn broertje, of niet?
1: Ja, met nadruk op tje.
0: Tje, ja. Mijn broertje niks schelen, 18 jaar. Dus dan is het niet zo gek natuurlijk dan, hè. Mooi! Ja,
1: maar jij zag er hier ook nog redelijk jonger uit.
0: Wanneer is dat geweest dan?
1: Dit was, even kijken, 2013.
0: Oh, dat is 13 jaar geleden. Toen was ik 27. Mooie leeftijd. Prima. Niets dus, mis mee.
1: Maar in 2006 had je ook al Hives.
0: Ja. In 2006 ook al?
1: Ja.
0: Kijk. Hey, even wat andere nieuws. Want de vaste grenscontrole bij Babberie. Daar hebben we het echt wel vaak ook wel gehad over in het programma natuurlijk. Vanwege alle ongevallen die daar hebben plaatsgevonden door de grenscontroles van de Duitse Bundespolizei. Daar gaat verandering in komen. Wanneer is nog niet heel duidelijk, maar ze gaan het een statische controle doen. Ze gaan de 30 kilometer landinwaarts richting München, Oberhausen.
1: Mag ik even wat zeggen? Ja. Statische, het is nu al een statische controle.
0: Nee.
1: Jij bedoelt een dynamische controle.
0: Sorry, die dynamische controle. Ja. Maar dat vind ik wel beter.
1: Ja, dat is ook beter.
0: En dan gaan die files misschien ook een beetje afnemen.
1: Ja, misschien wat minder ongevallen in de files.
0: En dan kan ik gewoon richting Duitsland gaan om mijn boodschappen te doen. Dan hoef ik niet ineens aan te sluiten.
1: Sowieso, op het moment dat jij over de grens
0: gaat. Ja, nee, tuurlijk.
1: Dan is het gelijk hit, hup, hup en eraf.
0: Dan moet ik er weer af. Ja. Nou, daar ben ik niet zo blij mee.
1: En dat doen ze nog met zo'n bordje in Duitsland.
0: Dat doen ze echt.
1: Ja, ik weet er alles van. Ik ben ook van de weg afgehaald. Maar dan komt er gewoon in één keer zo'n bordje uit zo. Met zo'n spiegelei.
0: Het is zo'n bordje die het opa in Vlodder heeft.
1: Ja.
0: Binnenparty ga je nu horen hier bij Connect.

0: Paul Simon en You Can Call Me AI. Oh nee, dat is het dan weer net niet, hè? AI, AI. Je wordt er helemaal dood mee gegooid. Het is 8:58. Dat betekent dat we naar de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, goed nieuws.
0: Wat is er?
2: Ja, geen vertraging.
0: Oh, je kan lekker doorrijden. Gas geven, dames en heren. Hebben we ook geen flitsers dan?
2: Nee, ook niet.
0: Oké, dan kunnen we lekker doorrijden.
2: Staat hier vroom op mijn scherm.
0: Ja, dat vind ik altijd zo mooi als ze dat doen, hè?
2: Ja, vroom.
0: En dan het weer. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 11 graden. Morgen over eerste bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Oh, die zomerse temperaturen, hè? We zijn er nog niet vanaf. Heerlijk, van het weekend wordt het ook zo lekker warm. Dames en heren, jongens en meisjes, boerenburgers en buitenlui, 8:58. Dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. En we gaan weer lekker de feestplaten instarten, want we zijn er helemaal klaar voor. Laat even weten welke feestplaat jij wilt horen. Dat kan via 03-16-6x3 of via twitch.tv/radiodevetteketting.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. En we beginnen vandaag met Tino Martin en Zij Weet Het.

0: Jouw dinsdagavond tijdens jouw dinsdagavondshow Radio De Vette Ketting. We zijn aangekomen in Joop's half uurtje. En ja, dat gaat wel weer helemaal los. Afgelopen week ook dat de platen vlogen om je oren heen. Het was weer één grote feest hier in de studio. Stefan, als jij nou echt op een feestje staat, welke plaat moet de DJ dan draaien om jou die dansvloer te krijgen?
1: Ja, van alles. Als er maar een beetje, als er maar een beetje tempo in zit.
0: Ja. Ja, we hebben ooit een keer samen een bruiloft meegemaakt.
1: Ja.
0: En toen hebben wij ook gezongen.
1: Ja, maar als dat zo is, dan moet het meezingers zijn.
0: Ja. En wat voor meezingen heb je dan?
1: Het liefst een waar we de tekst al van kennen. En dan ook allebei.
0: Ja.
1: En anders hebben we ook nog een oplossing.
0: Ja.
1: Dan pak je even de telefoon erbij. Dan
0: hebben we gewoon een
1: speakbriefje.
0: Dan hebben we de songtekst er gewoon een beetje tussen zitten.
1: Dat is gewoon een ouderwets speakbriefje.
0: Maar ik heb begrepen dat jij in de supporterzone bij Vitesse ook wel eens een behoorlijk liedje zingt.
1: Nee, dat is ten strengste geheim.
0: Hoezo? Waarom schaam je je daarvoor?
1: Daar schaam ik me niet voor.
0: Gaan wij jou opgeven voor de Voice of Holland?
1: Dat zou ik niet doen.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik denk dat de kijkcijfers kelderen.
0: Ja, ja, nee hoor. Je moet een beetje positief over jezelf zijn.
1: Ja,
0: hè? Een beetje jezelf een beetje aanmoedigen. En weet je, ik draai ook natuurlijk ook wel eens op feestjes. Aankomend weekend mag ik weer op pad. Een behoorlijk verjaardagsfeestje, 50 jaar. En dat wordt behoorlijk uitgepakt, heb ik begrepen. Dus ik moet me een beetje voorbereiden voor aankomende zaterdag. Oh, dan mogen we weer. Even een tijdje rust gehad. Maar nu de boekingen stromen alweer binnen. Maar deze plaat, als ik deze eigenlijk inzet en ze hebben wat biertjes gedronken, dan gaat het eigenlijk wel goed komen. Isn't She Lovely? Nee, dat is het niet. Want het was Kali met Django Wagner natuurlijk. Dan gaan de bierglazen de lucht in. De stoelen de lucht in. Oma's de lucht in. Iedereen die aanwezig is de lucht in. En uit volle borst, hè. Django Wagner, hoi.

0: Machine en... Nou, dat bedoel ik. Stefan.
1: Ja, Maurice.
0: Vind jij een werk als ambtenaar, vind je dat wat?
1: Nee.
0: Moest je even over nadenken, hè? Nou, het is namelijk zo...
1: Jij wel, hè?
0: Ja, ik
1: ben... Jij bent het ook gewoon.
0: Ja, ik ben ook gewoon ambtenaar, ja.
1: Ja.
0: Zo is het ook.
1: Ja, Babs ben je toch?
0: Babs, ja.
1: Ja.
0: Dat zeker.
1: Ja.
0: Wil je dat ik jou ook, als jij gaat trouwen, dat ik jou in het huwelijk laat reden, zo?
1: Ja, dat hebben we tegen die tijd wel een keer over.
0: Ja, dat duurt nog even. Maar waarom ik dat vroeg?
1: Nou, vertel.
0: Lingewaard is op zoek naar een nieuwe burgemeester.
1: Oh.
0: En dat is best wel grappig, want ze doen normaal maak je daar helemaal niks van mee. Hè? In één keer is er een nieuwe burgemeester. Dan gaat alles
1: in één keer?
0: Ja, nee, maar achter de gesloten deuren gebeurt er van alles. En, stemmen, mensen, de gemeenteraad, et cetera, gaan zo maar door. Maar nu zijn ze eigenlijk nieuwsgierig naar wat de burgers vinden. Dus ik ben even naar de website lingewaard.nl gegaan.
1: Ja.
0: Dan vragen ze aan mij, denkt u mee over de nieuwe burgemeester? Nou, ze zijn benieuwd hoe de inwoners over denken. Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen? Nou, ik geef even de lijst. Nou, daar komt hij, hè. Mijn burgemeester, er zit zo'n schuifding, is een enthousiaste vernieuwer of een stabiele factor? Nou, ik ga wel van enthousiaste vernieuwen. Ik hou er wel van, hè. Hoppakee, volgende vraag. Mijn burgemeester richt zich op of de uitdagingen van de toekomst of de uitdagingen van vandaag.
2: Van vandaag natuurlijk.
0: Waarom?
2: Ja, waarom? Omdat we vandaag leven.
0: Ja, het is nog maar 3 uurtjes, hè?
2: Ja, maar stel dat je over 3 weken dood bent. Dan heb je er toch niks aan dat je hebt nagedacht over wat je 3 jaar later wil.
0: Nou, ik ben wel meer van iemand die denkt over de toekomst.
1: Ja, maar je doet dat schuifje niet helemaal naar links hier.
0: Nee, een beetje 25%.
1: Dus ja, precies. Dus 25%. Je houdt toch nog wel even een sprongetje maak je naar de toekomst, ja?
0: Ja. Oh, dit vind ik wel mooi. Mijn burgemeester, of naar links toe blijft zakelijk, of we gaan naar rechts toe, laat gevoelens zien. Ja, dat zakelijke gemiemel ben ik wel een beetje klaar mee.
2: Ja, maar ik hoef ook niet zo'n krant die overal voor
0: staat. Nee, maar het hoeft toch geen krant te zijn? Maar ik bedoel, als er iets gebeurt in de gemeente, dan vind ik wel fijn als iemand gewoon aanwezig is. Niet op zijn bed blijft liggen en zegt van nou, hè?
2: Maar ik vind het niet prettig als iemand aanwezig is en zelf staat te janken.
0: Nee.
2: Ja, maar...
0: Maar het is mijn vragenlijst, hè?
1: Ja, we gaan verder.
0: Geen discussie mogelijk, hè?
1: Ja, we gaan verder.
0: Mijn burgemeester is een bestuurder of een burgervader-moeder?
2: Een moeder.
0: Waarom nou weer een moeder?
2: Nou ja, omdat ik altijd denk dat de wereld mooier wordt als er meer vrouwen op hogere functies komen.
0: Nee, maar weet je, dat die
1: dat
0: discussie...
1: was niet de vraag, hè? Nee, of de vrouw of een man was.
2: Hallo?
0: Nee.
2: Maar
0: ik ben die discussie een beetje zat. Ik vind namelijk, het gaat niet om wie je bent. Het gaat niet of dat je nou een man bent, of dat je nou een vrouw bent, of dat je nou een andere achtergrond hebt, of een ander geloof hebt. Ben je geschikt voor die functie, ja of nee? Daar moet het meer over gaan. Het gaat er tegenwoordig te veel over.
2: En ik denk dat vrouwen voor een boel hogere functies
0: ga je weer
2: beter geschikt zijn.
0: Ja, dat ligt er maar aan.
2: Dat denk ik, hè?
0: Ja, nee, dat mag ook. Nou, daar wil ik nog wel eens even over discussiëren met jou.
1: Dan ga je ook boos weglopen zo.
0: Ja, ik ben net Johan Derksen, loop ik ook gewoon niet de studio uit.
2: Dan sluit ik ze dadelijk wel af.
0: Weet je de code?
2: Nee.
0: Oh, nee, dan
1: ik wel.
0: Ja.
2: Stefan weet hem wel.
0: De laatste dan. De houding van mijn burgemeester is of formeel of informeel. Ja.
2: Informeel.
0: Informeel?
2: Ja.
0: Maar ik vind wel een beetje ertussenin.
2: Nou, weet je, ik heb... toen ik nog in Deventer woonde, hadden wij een burgemeester. En die man die ging elke dag op zijn fiets door heel de gemeente heen.
0: Ja.
2: Waar dat hij ook een afspraak had, hij ging overal op zijn fietsje heen.
0: Ja.
2: Maar dat hield in dat als jij hem ergens zag fietsen en jij zei... meneer de burgemeester! En je wilde wat zeggen, dan stopte die van zijn fietsje. En dan ging die even met je in gesprek.
0: Ja.
2: En vaak zei hij dan van, ja, heel kort, want ik heb geen tijd, want ik heb een afspraak. Maar je kon hem altijd aanspreken op dingen.
0: Ja.
1: Of had oordopjes in en dan hoorde hij die gewoon niet.
0: Nee, ja.
2: Nee, hij had nooit oordopjes in. James was te oud om oordopjes te dragen.
0: Er is al een dikke discussie... Het klinkt weer als een sollicitatie voor Sidekick, wordt er gezegd.
1: Ja.
0: Lingewaard wilt een vrouw. Zwartje zegt Femke Halsma van Arnhem.
1: Maar jij klikte net die pagina weg, maar er stond gewoon dat je was aangenomen. Hè?
0: Oh ja, nou weet je wat, dan gaan we gewoon weer muziek draaien. Want ik wil geen burgemeester worden, lijkt me helemaal niks. We gaan verder met de feestmuziek. Kraantje Papi en feest.

0: Oké. En als ze bij de Dixie echt de rij staan, dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad, wil dat ik naar het eind ga. Bekijken maar, moest zeiken als een paard en daarna meer bier snel.
1: Kijk, zo improviseren we gewoon. Zo, dames en heren, dit was het alweer. 3 minuten voor 9 op deze dinsdagavond. Dit was Radio De Vette Ketting. Stefan, mag ik jou ontzettend bedanken?
2: Ja, ik jou ook.
1: Jola, bedankt.
3: Graag gedaan.
1: En Mark ook binnenkort, hè?
4: Tot binnenkort, hè?
1: Tot binnenkort. Mensen, bedankt en graag tot de volgende.
3: Nee, volgende week niet.
1: Oh nee, volgende week zijn we er niet trouwens. Ik moet even, volgende week ben ik er niet. Die week erop zijn we er wel weer. Ja, of jij moet gaan draaien, maar...
2: Dat komt niet goed.

0: lijstje.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een

0: love you, baby.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels bewolkt en in het oosten en noorden kan wat motregen vallen. Dat geldt ook voor de nacht. In het westen kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden. Morgen begint de dag grijs, later klaart het op. De wind zit in de zuid- tot zuidwesthoek en in de middag tikt de thermometer de 19 tot 20 graden aan. In de loop van de middag raakt het bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen. Ook donderdag begint de dag met bewolking en regen. Het westen heeft de beste papieren voor opklaringen en zon. Het noordoosten en oosten van het land houden bijna de hele dag het regenachtige weer. Pas later in de middag wordt het droog. Bij een matig aan de kust stevige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Voor vrijdag wordt een vrij rustige, droge en ook zonnige dag verwacht. De wind verhuist naar de zuid- tot zuidwesthoek en overdag wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect.
1: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect. I love the